0: contact hebt. Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
3: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
2: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
3: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
2: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid, gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
3: Koffie Compleet.
2: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten, lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten, hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Oh,
3: de 1395 AM
2: is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
2: Nu
3: op 1098.
2: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast, in Newtown Abbey, probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
13: Hier
7: Later volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
7: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
7: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
14: Yeah, I got a little song I wanna sing. Yeah!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast, in Newtown Abbey, probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
13: Koffie Compleet!
12: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Whisky, whisky! Raven Shadow!

0: Stories AM.
1: Lobo hadden we, Me and You and a Dog Named Boo uit 71. Bill Haley en de Comets daarna. Rock Around the Clock uit 54, maar opnieuw een hit in 68 bij ons. En Lulu, dat was de laatste. Take Your Mama for a Ride uit 75. Paula Continu, hij bezingt een handig kledingstuk.

0: Begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Seabreeze AM.
1: We draaiden een lekkere dance classic. Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor uit 1978. Broken Harum daarvoor, A Wider Shade of Pale uit 67. En de zusjes, de Roo als eerste. Blauwe Koren Bloemen uit 1971. Ik zeg, apartheid.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: De Rubens hadden wij in 1974, Sugar Baby Love. En de zanger, de man met de hoge stem, Paul da Vinci, was al weggelopen voordat dit er niet was. Q65 hadden we daarna, The Life I Live uit 66. En Marianne Rosenberg als laatste, Lieder der Nacht uit 76. Opvolger van Ich bin wie du.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. De Brits-Indiase overlevende is vanwege het trauma nog altijd niet volledig aan het werk en heeft geldzorgen. Bij Air India kreeg hij 0 op request. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo een geldautomaat open te breken. Buurtbewoners zouden twee grote knallen hebben gehoord rond 4:15. De straat ligt bezaaid met glas en puin. De bakkerij ernaast liep veel schade op. Of er ook geld is buitgemaakt is onbekend. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: De 1395 AM
9: is er even niet.
8: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
9: Nu
8: op 1098.
9: En via de digitale kanalen.
8: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
9: Radio Seabreeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Ja, Heartache Avenue. Je hoorde de Maisonettes op deze donderdag. Het is 11 juni, vrienden. En het is weer tijd om op te staan. We hebben weer eruit met Anne Zijlstra. Goedemorgen.

van Kampen voor het uurtje. Voor de Morning Music Show. Nu weer tijd voor de Ruit met Anne Zijlstra. Straks de Morgenster, 8:20. 8:30 het oude nieuws. En 8:40 krijg je van mij weer de oplossing van de Morgenster. Ga jij maar even rustig aan uit bed. Ik ga koffie zetten en broodjes bakken. Ja, met dat wassen bij de wasbak bedoel ik natuurlijk dat je jezelf een klein beetje opfrist. En dat geeft mij gelegenheid en tijd om gewoon lekker van start te gaan weer met muziek. Ja, het is allemaal muziek wat de klok slaat hier bij Radio Seabreeze. En dat allemaal op de 1098 en de 1395 kilohertz, vrienden, middengolf. We gaan naar

Lekkere muziek 1976. Dana Rosemary Scallon, geboren als Rosemary Brown. En dit was Fairy Tales hier in eruit. Wat een lekkere muziek. Ik kom gewoon helemaal bij en ik pak even een bak koffie. En we gaan naar luisteren naar John.

0: 1964, je hoorde de Beatles van het album A Hard Day's Night. Dit was And I Love Her.
1: Eruit!
0: Straks de Morgenster, nieuwe oplossing. Pak alvast pen en papier om een aantal aanwijzingen te maken. En wij gaan naar One Direction met Drag Me.

Heerlijke muziek, Nobody's Gonna Drag Me Down. Je hoorde One Direction hierin eruit. Ja, je hoort het alweer aan de tune. We zijn toe aan de nieuwe opgave van de Morgenster, vrienden. Wij zoeken een Britse zanger en die had een hele lange naam. Henry Olgerson Olmide Adeola Samuel. Hij werd geboren in Paddington op 19 februari 1963. Zijn muziekgenre varieert van soul tot pop en van rap en naar weer rock. Hij werd in 1990 internationaal bekend door de hit Killer, maar alleen als zanger. De bandnaam was totaal anders en had niks met zijn persoonlijkheid te maken. Hij scoorde in 1991 een wereldhit met Crazy. En daarna in 1994 knipte hij zijn dreadlocks af en kwam een tweede album uit. De single werd eigenlijk bedoeld voor een film. En die film was Batman Forever. Ja, je weet, ik ben wat aan het weifelen, want ik wil niet te veel prijs geven. Wie is deze morgenster die onder de naam Henry Olgerson Olmide Adeola Samuel is geboren in Paddington in 1963. Je hoort straks de oplossing 20 voor 9. We gaan weer naar de muziek met Wilson Phillips.

Is This Love Yoder Whitesnake. En die kwamen voort natuurlijk uit Vandenberg, waarin ook onze Nederlandse gitarist Atje van den Berg opteerde en speelde, vrienden. Maar kijk om een klok, we zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. We gaan naar 1833. Na een intensieve droogte ontstaat er in Noordoost-Nederland een zware donderbui, zelfs zonder dat er regen valt bij stormweer. 1945.

1977. Het Nederlandse leger maakt een einde aan de gijzelingsacties door Molukse jongeren van een trein bij de Punt en een lagere school in Bovensmilde. Twee gegijzelden en zes kapers worden doodgeschoten. Rare berichten allemaal. Ja, dat is niet leuk. 1988 dan. Duizenden mensen wonen in Londen een popconcert bij ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. En die zit toentertijd, zat hij nog steeds gevangen in Zuid-Afrika. We gaan weer naar de muziek op deze donderdag.

Oh, lekker dat getokkel van Mark Knopfler. Ja, 1978. Het kwam van het debuutalbum waar ook Sultans of Swing vanaf kwam. Weet je wel, de succesvolle single. En dit was Setting Me Up. Het was geen singeltje, maar ik vond het gewoon een leuk nummertje om even te laten horen in dit programma Vrienden Eruit. Tot 9 uur met Anne Zijlstra. Na Diana Ross gaan we naar de oplossing van de morgenster. Ja, ja. Hier is I'm Still Waiting.

Diana Ross uit haar 1970 carrière en album Everything is Everything. En je hoorde natuurlijk I'm Still Waiting. We zijn toe aan de oplossing van de morgenster. Ja, ja, ja, je zit er al op te wachten. We zochten natuurlijk die Henry Oleguson Olumide Olieda Samuel. Wat een mond vol, vrienden. Maar dat was gewoon Seal. Ja, ik reken dat gewoon. Iedereen heeft dat goed. Zo simpel is het. We gaan naar de titelsong van... ja, eigenlijk is het een liefdesdrama, dit nummer. Uit Batman Forever. De date is niet zoveel in 1991. Deze Kiss from a Rose. Maar later, ten tijde van die film Batman Forever, werd het een grote hit. Seal, de morgenster van deze 13e juni met Kiss from a Rose.

Dat is met Love Me Just A Little Bit More. Kijk even op mijn klok, het is nog net geen 9:10. Dus ik heb nog een paar plaatjes te goed voordat we naar de nieuwsfeiten toe gaan van 9:00.

and drugs and rock and roll. Ja, we gingen even naar de jaren 70. Nee, dat natuurlijk met Iron Jury 1977. Het was volop punk in die tijd, weet je dat nog? Heerlijke muziek natuurlijk. Hij was een beetje gek, die Iron Jury, met zijn sex, drug en rock and roll. Later ook nog Hit Me With Your Rhythm Stick. En dat allemaal in de ruit. We lopen een beetje naar het einde van het programma en we zijn toe aan de laatste vocalen van deze ochtend. Milli Vanilli met Girl, I'm Gonna.

0: oftewel het duo Milli Vanilli. Ze werden wereldberoemd en ze vielen ook heel hoog weer naar beneden. Maar die story is algemeen bekend. Die ga ik je niet vertellen, vrienden. Want dat is natuurlijk een beetje, ja, vertellen aan de bekende weg of zo. Het was de laatste plaat. Girl, I'm Gonna Miss You, 1990. En dat brengt ons bij het einde van de show. Want het zit er weer op voor eruit. Straks na het nieuws van 9 uur zit Elibert Maathuis weer klaar met zijn maatwerk in de muziek. Morgen is het vrijdag. En dan zit Marcel Joustra op mijn stoel. En hij neemt je weer mee het weekend in. Ik ben er aanstaande zondagmiddag weer. Voor Windkracht.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze. Met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
1: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
12: 5, 4... 3, 2, 1.
13: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
14: The greatest music ever made. Classic hits.
15: Seabreeze. Seabreeze.

0: you go.
1: Rollo en King en Never Let You Go uit 2001. En ze komen uit Denemarken en deden mee aan het Eurovisie Songfestival. Maar het behaalde slechts de tweede plaats. Nou, slechts. Het is niet zo slecht natuurlijk, hè jongens. En welkom bij Maatwerk in de Muziek op deze donderdag. En dat betekent dat we er vanochtend weer uitkwamen met Anders Elstra. En ook dat was weer heerlijk. Ja, het is een beetje wisselvallig weer. Maar toch dacht ik, de Sandy Coast en de Summer Train.

0: Jackie Van Shelton en My First Reaction, The Country bij Maatwerk Kindermuziek. Gisteren, ja, reed ik door de Achterhoek. Ik moest de caravan ophalen van mijn dochter. En samen, ze ging mee, maar ze mag zelf dan niet dragen, niet trekken. Dus ja, dat moest papa maar doen. Het was heerlijk. En ja, daar doorheen toen dacht ik, weet je wat ik draai vandaag? Normaal en oerend hard.
1: Ik zeg oeh! Ik zeg ah!
2: Ah!
1: Ik zeg oeh!

ja, heerlijk. Oeh, en dat is normaal. En we gaan naar 1982. Highway, een Brabantse middle-of-the-road band uit Kaatsheuvel. En dit nummer, Kitty, Kitty Kiss Me.

and the Ball Boys. Basta, basta, finito. Het komt uit 1978. Maar we gaan naar Franstalig. Catherine Ferry. 1, 2, 3.

Catherine Ferry aan 1, 2, 3. We gaan naar Zweden, 1991. Een Zweedse extravagante groep. En ik heb het over die Army of Lovers. En dit ontzettend mooie nummer.

Afton Thedhire, Rock the Boat en de Hughes Corporation. En we gaan naar Australië, 1983. Een groep die ik wel erg leuk vind. Een Australische new wave band, Flash in the Pan. Ik draai er wel vaker wat van. En Hazen Peter ken je misschien wel. Maar dit is Waiting for a Train.

waiting for a train van Flash in the Pan uit Australië. En je hebt natuurlijk radio edits en je hebt de disco version. Nou, dit was de disco version. Ik vond het wel eens nodig en ook wel eens lekker om naar te luisteren. We gaan naar drukwerk, Nederlandstalig. Je loog tegen mij.

0: Can Say, Egyptian on Monday. En dat komt uit 1992. En je luistert naar Maatwerk in de Muziek. We hebben nog een minuut of 90 aan en dan is het 10 uur. Maar tot die tijd nog zeker deze Donna Summer en The Hostage.
1: Hello.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
1: Hello?

0: Well, they found my husband a few days later. Yes. The funeral's tomorrow.
1: Donna Summer and the Hostage. En ik kijk op de klok. Tja, het is bijna 10:00. En dat betekent dat de koffiepruttel bij Tom Polderman voor koffie compleet. En ja, dat betekent dat ik afscheid wil nemen. En morgen ben ik er weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, die komt uit 1975. Lucifer en House for Sale. Maak het van je dag. Ach, en misschien treffen we elkaar morgen weer aan de radio. Dag.

0: NOC Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbrekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
9: Er volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
10: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
9: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
10: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
9: Kijk snel in de webshop van RadioSeabreeze.nl.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk hè, een plaatje van Rumba Tres en ja, Baila Mi Rumba. Een fantastische leuke zomerse plaat hier op Radio Zebris. Ook al is het nog wel geen zomer hoor, het weer is niet helemaal wat je ervan zou kunnen verwachten. Want als we gisteren keken, joh, wat een fantastische onweersbui hebben we gehad. En het heeft nog ingeslagen ook in het Noord-Hollandse huizen. En ja, boemer de boem ging het constant.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid en bijzonder. Hartelijk welkom, lieve luistervrienden, jawel. We gaan er weer lekker tegenaan op deze donderdagmorgen. En ja, ik hoop dat het weer beter is dan gisteren. Want ja, gisteren aan zich was er wel redelijk weer. Maar we hebben ook een fikse onweersbui gehad. En dat was wat minder leuk. Goed, wat gaan we doen? We gaan heerlijke muziek draaien. Bijvoorbeeld een plaatje van de Beatles. Ga maar eens luisteren.

natuurlijk hoor. She's in love with me and I feel fine. Ja, de heer de Beatles waren dit. En dat is geschreven door Lennon en McCartney. Wat willen we nog meer? Dat waren toch de twee mensen van de Beatles, welke de allermooiste hits van deze band uit de jaren 60 geschreven hebben. Zet je radio klem op Radio Sea Breeze AM. Ja, Dean Saunders kent u hem nog. Ja, hij heeft een hele nieuwe plaat uitgebracht.

wil niet dat je gaat, gewoon lekker blijven. En ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Een plaatje van niemand minder dan Dean Sanders. We hebben lang niks meer van hem gehoord. Maar ja, zo af en toe komt er een keer een nieuwe plaat uit van hem. En zo heel af en toe draaien we ook wel eens nieuw hier bij Radio Seabreeze. De meeste zijn lekker de gouden oude Goldie Oldies.

0: Kinders op de enige tijd allemaal.
1: Tom Polderman.
0: Ik vergeet iedere keer dat dit erachteraan komt. Hè. We kennen zonder enige twijfel allemaal Angela Groothuizen. Ja, maar samen met Ruud Mulder brengt ze Angela en de Roots. Ja, geloof het of niet, met een heel mooi nummer hoor, wat ze ooit uitgebracht heeft. Oh!

Angela en de Roert, oftewel ja, Angela Groothuizen samen met Ruud Mulder. En samen hebben ze een hele mooie plaat gemaakt alweer jaren geleden. Even kijken, staat er een datum op? Nee, staat er niet op. Dat, jammer dat ze dat niet er niet bij zetten. Want dan hadden we namelijk kunnen vertellen uit welk jaartal dit was geweest in ieder geval. Ja, het ging over Theresa. Lieve luistervrienden, schaatskampioene Femke Kok, die heeft afgelopen week namens de Lidl een recorddonatie overhandigd aan de voedselbanken in Nederland en in het filiaal in Huizen. Ja, heeft ze dat bekendgemaakt. De supermarktketen die heeft het afgelopen jaar maar liefst 760.000 kilo verse groenten en fruit gedoneerd aan de voedselbanken. Nou, dat is fantastisch. Daarnaast werd door Stephanie Bot, de CCO, zo moet je het noemen eigenlijk, van de Lidl in Nederland maar liefst €665.500 aan statiegeld overhandigd aan diezelfde voedselbanken. Nou, me dunkt, dat kunnen ze heel goed gebruiken daar. Dat kan niet uitblijven. Mm.

Ja, een plaatje van niemand minder dan José Feliciano. Geweldig, hè? Wat klonk dat leuk. Wolkrijd in, ja. En dat allemaal hier op Radio Seabreeze. Overigens, Wolkrijd ingesproken, luister vrienden. Er zijn heel veel straten in ons kleine kikkerlandje. Die zijn versierd met oranje versieringen. Nou is er een partij in Nederland, een politieke partij. Die zeggen, ik ben partij voor de dieren. En die zeggen ook dat het schadelijk is voor de bomen. Al dat spul wat er omheen zit. Ja, al dat plastic en dergelijke. Nou ja, mogen we dan niks meer?

0: Richard Cocciante. Ja, Bella Sin Alma. Wat een schorre stem met die man, hè. Ja, en ook een beetje hard, maar ja, goed. Ja, kan allemaal gebeuren, laatste vrienden. Als je maar gewoon plezier hebt in het leven, dat is het belangrijkste wat er is. En leuke muziek kan maken. Want ja, ik kwam een plaatje toevallig tegen in mijn discotheek. En ik dacht van, hé, die kunnen we misschien wel eens draaien. Hebben we gedaan.
1: Met Tom Polderman.
0: Ja, zeker weten, maar ook met Mandy Huids. Alles wat ik voel.

0: zelf de vertalen bloemetjes noemen, oftewel de Fatal Flowers en het nummer Younger Days. Is ook alweer een oudje uit 1986 om precies te zijn.
1: Radio Seabreeze AM.
0: Radio Seabreeze AM, gezelligheid kent geen tijd. Zoals met deze plaat bijvoorbeeld.

George Moustaki. Ja, wat een fantastisch mooi nummer. En dat allemaal hier gedraaid in Koffie Compleet, laatste vrienden. Mocht het zijn dat je regelmatig op de A7 tussen Purmerend en Horen rijdt, dan moet je er rekening mee houden dat er een trajectcontrole inmiddels aan de gang is. En van de andere kant af van Horen richting Purmerend was die trajectcontrole er al. Maar ja, als je de andere kant op gaat, dus naar Horen toe van Purmerend uit, dan wordt hij nu ook gecontroleerd op snelheid. Ja, ik zei het al, die controle die was sinds januari al van kracht in de zuidelijke richting en die leverde sindsdien maar liefst 25.000 boetes op. Nou ja, ik denk dat dat weer een lekker goudmijntje is voor het OM en voor de staat. Ja toch? Denkt u ook niet?

De galopperende gitaar, oftewel de galloping gitaars van de Spotniks. Ja, dat is ook alweer een lekkere oude plaat welke we van deze mensen gedraaid hebben. Het nummer was geschreven en gecomponeerd door Bo Vinberg. Ja, het zou je gebeuren allemaal, hè.

0: Lee Towers. En hij bezong die hele grote plaats daar in Amerika. Dat ze weer in New York, oftewel Nieuw Amsterdam, zo heette het oorspronkelijk eigenlijk. Hè. Ja, laten we eerlijk zijn. Later hebben ze er New York van gemaakt. En ik moet je eerlijk zeggen, Lee Towers die vond het schijnbaar een hele mooie plaats. Een hele mooie stad. Het lijkt me helemaal niks om daar naartoe te gaan. Al die enorme grote gebouwen. En je voelt jezelf een kabouter als je daar rondloopt. Boe!
1: De hits van toen, de radio van nu.
0: We gaan even lekker naar het land waar de benzine maar €1,37 kost. Dat is zo leuk om te weten. Ik heb het over Spanje. Hier is Maria Isabel, oftewel Rita Jong, samen met Javi Escalera.

Scudera. En dat allemaal gebracht hier vanuit Vlaardingen. Want daar zijn ze woonachtig. En ja, je kan Radio Siberis daar niet ontvangen worden. In ieder geval niet in de ether. Maar wel natuurlijk via live.radiosiberis.nl. Dus wie weet zitten ze misschien wel te luisteren. Hoewel, ik denk het niet, want ze maakt zelf ook nog een beetje radio. Die goede dame, ja, zeker.

Radio Sieber is Europe's nummer 1. Ja, 1098 kHz in de middengolf. En live.radiosieberis.nl. En hier zijn ze, de Revelators. Sign of Love. En dat plaatje, dat dateert uit, alweer 1989 om precies.

Blaadje van de Rebelets en dat is geschreven door de heer ja, Bernard qua Otis en ja, Rob van Schaik. En dat is toch leuk om te weten. Ja, alweer jaren geleden, hoor, lieve laatste vrienden, dat die plaat is uitgebracht. Eerlijk. Hey, kijk wat de klok van de hoorzaamheid, dat zien we dan. De hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet, want ja, hij staat ook een beetje te trappelen van ongeduld. Hè. Onze eigen, niet even naar Wiebe Christ en die wil graag zijn programma gaan presenteren. Goed, wat mij betreft, vanavond ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Giddy Up Country. En morgenavond, ja hoor, dan ben ik er weer met Koffie Compleet. Morgenmiddag, morgenochtend natuurlijk. Polderman, die met Hebbel in de war. Het is allemaal wat. Ja, de ochtend, de middag en de avond, we maken het allemaal uit. Koffie Compleet is dus morgens en Giddy Up Country is er op donderdagavond tussen 8 en 9. Wat mij betreft, of tot vanavond en anders. Ja hoor, tot morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van twee zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader orde tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
11: Koffie Compleet.
10: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Hallo, daar zijn we weer.
13: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
12: Koud, hè?
14: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
12: Oh, mijn schaaf, de gek is zo heftig, hoor.
15: Landgenoten.
16: Lekker stemmetje, even overnieuw.
17: Binnen zonder kloppen.
18: Beetje
17: maar
18: lekker.
17: Waar is iedereen dan? Hallo?
19: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
20: Goedemorgen.

0: That was him.
1: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
2: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie en ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handen vol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Hoewel we hier dol zijn op de 60s en de 70s, besef ik mij dat 1990 ook al wel meer dan 35 jaar geleden is. Daarom bedacht ik om dit uur eens te vullen met muziek uit dat jaar. De muzikanten zijn zoals gewoonlijk grotendeels internationaal, zoals Henk Wijngaard, de Steve Miller Band, Paul Simon, de Rolling Stones, Vaya Con Dios, Guru Josh, Eleanor Miles, Betty Boo, Gary Moore, Maxi Priest, Madonna. En de show werd geopend door de Engelse DJ en producer Mark Chadwick, alias Chad Jackson, met zijn debuutsingle Hear the Drummer Get Wicked, die in de top 3 belandde in de Engelse charts. Hij werkte ook onder de naam Drumscape. De tweede in de playlist is van Max Alfred Elliott, alias Maxi Priest. Close to You haalde de vierde plaats. De mix van reggae en R&B komt van zijn vijfde album Bonafide.

In het eerste triootje non-stop staan gepland de Canadese singer-songwriter Eleanor Miles en Black Velvet. Henk Weegaerts met Hey Susie. En nu eerst Snap en Oops Up, die net niet nummer 1 werd, maar bleef steken op de tweede plaats in de top 40. Snap is een Eurodance en rapgroep die in de eerste helft van de jaren 90 wereldwijd enkele grote hits scoorde met rapper Turbo B, die meerapte op nummers als The Power en Rhythm is a Dancer.

De Europaradeplaats is van de Duitse hitzanger en gitarist Matthias Reim en verdammt ich lieb dich. Hij schreef het nummer voor zijn geliefde Margot zelf. Omdat niemand het lied wilde zingen, besloot hij maar om het zelf in te zingen en uit te brengen. Van de single werden wereldwijd meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht. Zijn volgende single, Ich hab geträumt von dir, werd nog een kleine hit in Nederland en België. In Duitsland bleef hij onverminderd populair.

In het tweede setje van drie non-stop hits komt Paul Simon langs met The Obvious Child, live opgenomen met het Brazilian drumming collective Olodum. Madonna met de nummer 2 hit Vogue. En nu eerst de Britse zangeres Alison Moira Clarkson alias Betty Boo. En Don't You Do, allemaal een hit in 1990.

Het is weer een gemêleerd gezelschap vandaag. Zo komt Corrie Konings langs met Mooi Was Die Tijd, voorafgegaan door Painted Black van de Rolling Stones. De single uit 1966 behaalde de nummer 1 positie in verschillende landen, waaronder Nederland, vanwege het succes van de tv-serie Tour of Duty, waarvan Painted Black het titelnummer was. Het werd in april 1990 opnieuw uitgebracht.

Het laatste triootje non-stop wordt ingevuld door Gary Moore en Albert King met The Pretty Woman. De Belgische Vaya Condios haalde de derde plaats met Nee Na Nee Na. En om te beginnen is hier de Steve Miller Band en de nummer 1 hit The Joker.

0: De afsluitende instrumentale is van Paul Walden, een keyboardspeler die in Engeland dance producer was onder de naam Guru Josh. Met Infinity haalde hij de eerste plaats in veel lijsten. Met Veronica werd het alarmschijf en in het papier.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiase opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiase bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. Minister Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstig gehandicapten en zieke kinderen tot nader order tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstig gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten, nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen, mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
11: Oh, de 1395 AM.
12: Is er even niet.
11: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
11: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Radio Seabreeze.
1: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Ik kan wel zeggen, een van mijn favorieten uit 1979. The Real Thing and You to Me Are Everything. Is welkom in Bart's Middagbreeze. Een hele goede middag.

leuke nationale van Jesse Arians uit 2022. Ik heb altijd wat. En het is een klein beetje vreemd om muziek alleen in het linker kanaal te horen. Dit is het nummer van The Beatles. Here.

Praten in het uur hier bij Bart's Middag Breeze. Somebody Else's Lover van Total Touch. En die komt uit 1996 en werd een van de grootste Nederlandse hits van de jaren 90. De krachtige zang van Treintje Oosterhuis en de strakke productie van haar broer Cheert zorgen voor een perfecte mix van pop, soul en R&B. Het nummer betekende de grote doorbraak van de groep. Een tijdloze klassieker van

Muziek van een Britse studiogroep, opgericht door John Carter. Dat was First Class. Het nummer is een nostalgische ode aan een zomerliefde uit 1969 op een strand in California. Door de Beach Baby uit 1974.

Goodhart uit de 80e jaren. Virgil, Jackie, Inbart, Middle Breeze. Muziek voor bij de koffie en de lunch. Met nu muziek van een Britse soulband. Dit is een funk en soul nummer van de Delegation. Hier is

0: Ik luister altijd.
1: En heb je een hit die je nog niet gehoord hebt? Mail dan naar bart@radiosybris.nl. Dat is bart@radiosybris.nl.

vandaag. En dat is Message to My Girl van Split Enz. En die komt uit 1984 en is een van de mooiste ballads van de groep. Het nummer werd geschreven door Neil Finn, die later ook veel succes zou hebben met Crowded House. Met de warme melodie, romantische tekst en sfeervolle productie laat de band een meer ingetogen kant horen. Een tijdloze klassieker die nog altijd veel luisteraars weet te raken. Dit is Split Enz en

0: Toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Cybris. Dat is www.radiocybris.nl. En wij gaan eruit met de plaat van Alex Warren. Dit is Carry You Home. Je wordt bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.
1: Wow.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipski in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren en de meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiase opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiase bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles, Muziek Boutique.
1: Een fraai uit de jaren 80 aan het begin van deze aflevering van mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Radio Cybris. En leuk dat je erbij bent. We gaan er een mooi uur van maken op deze 11e juni. Vandaag de internationale dag van de deurwaarder, zag ik. Nou, dan moet je maar een beetje bij uit de buurt blijven, vind ik. Ja. En na de jaren 80, tijd voor de jaren 60. Een van de mooie van de Stones, Under My Thumb. Straks gaan we een nieuwe plaat toevoegen aan de galerij de Roland Slory. En ik heb nog veel meer moois voor je. Dus ik wil zeggen, blijf er lekker bij.

Op 10 juli komt hun nieuwste album uit. Dat zal hun 25e studioalbum zijn. The Rolling Stones. Dit was een fraaie van Zuidse de jaren 60. Under My Thumbs. Het is een plaat met een

nummer dat heet uit het jaar 1971 en werd toch een beetje de indruk dat ze op een gegeven moment geen woorden meer hadden en maar gewoon doorgingen met de la la la, want dat begint zo ongeveer halverwege het nummer. Maar goed, ze hadden er wel een grote hit met mee. T-Rex, Hot Love. We gaan er weer eentje draaien, Bluff, en dit is Bitterzoet.

vrije plaat, die moet je eigenlijk draaien als je in de auto zit. En mijn ervaring is dat je dan vanzelf een stukje harder gaat. Driver's Seat. Maar Sniff and the Tears uit het jaar 1978. En ook deze komt uit de jaren 70. De October Cherries. En All Things Works Together.

0: zijn van die nummers, die hoor je niet zoveel meer, maar zijn toch elke keer wel weer de moeite waard om ze een keertje te draaien. October, Cherries and All Things Works Together.
1: Van het hitarchief gaat weer van het slot.
0: Weer zo'n mooie uit de jaren 60. De dochter van, dat is Nancy Sinatra. En kijk maar uit, want ze loopt over je heen. These boots are made for walking.

0: Een van haar grote is uit de jaren 60, Nancy Sinatra en These Boots Are Made for Walking.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik heb er weer eentje. Calvin Harris is een Schotse singer-songwriter, is DJ en produceert elektronische muziek. En af en toe maakt hij ook hele mooie platen, zoals een nummer van vorig jaar dat het niet gehaald heeft. Dat is jammer. Daarom draaien we hem in het kader van Naast de hitlijst gevallen. Dit is Smoke the Pain Away.

Helaas, naast de hitlijst gevallen. Het heeft wel wat Schots, vind je niet? Calvin Harris, Smoke the Pain Away. En een van de afgelopen afleveringen had ik beloofd dat ik die eerste van de suite weer eens zou opzoeken. Nou, hij ligt nu op de draaitafel. Hier begon het allemaal mee in het begin van de jaren 70. Funny, funny.

Het begin van een grote carrière in het... dat maakte deel uit van de glamour rock. Sweet en funny, funny. Ah, dat is een mooie. Electric Light Orchestra. Shine a little love.

0: blijf het graag horen, die muziek van het Electric Light Orchestra. Shine, A Little Love.
1: Een schatkamer vol muziek, als muziek, boutique, te gek.
0: Ja, en hij kwam uit die schatkamer en dat geldt ook voor deze van Cliff Richard.

Cliff Richard en een titel van een nummer dat wel een mooie brug maakt naar het volgende nummer dat wij gaan toevoegen aan de Galerij der Hollands Glorie. Een nummer dat mij wel raakte toen het uitkwam. Het is een lied van Irene Hin. Ze schreef het voor haar overleden vader. Die leed aan de ziekte van Alzheimer. En het lied gaat over de momenten dat hij nog helder was. Dat hij nog bij haar was. Dat ze nog goede tijden hadden. Heers, blijf nog even.

0: super.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
3: Oké, dat waren ze, de Beatles, van het album Let It Be Get Back. En daarvoor dat hele mooie nummer van Irene Hin, dat we hebben toegevoegd aan de Galerij der Hollands Glory, blijft nog even. En dit, Stensies.

blijft toch wel bijzonder. Liedjes meer dan 50 jaar oud die nog steeds gewoon lekker klinken. Dat is een mooi voorbeeld van 10cc. De Wall Street Shuffle en de vrienden, dames, zijn we wel aan het einde gekomen van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen veel plezier met Terry. En ik ben er zaterdagmiddag weer van 4 tot 6 met 2 uur lang de zeezender centraal hier bij Radio Seabreeze. Tot besluit, Kiki Dee.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor alle treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipsky in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren en de meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Er volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Sea Breeze luisteraars.
9: Als je één van de 2 Radio Sea Breeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
8: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
9: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
8: Kijk snel in de webshop van radiosea breeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn. Maar dat bepaal jij.

0: weer groot. Mijn dank in de afgelopen uur muziek met Paul van der Mark. En hij nam een plaat van mij, voor mij mee moet ik zeggen. Hij zegt, draai deze nog even in het eerste uur van jouw Easy Way Show. Dat heb ik met graagte gedaan. Deze van Avicii met Aloe Black met Wake Me Up. Het is weer zo laat, het is weer zo laat, jazeker.
1: De Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat betekent dat wij weer 2 uur lang van alles wat van niets te veel gaan draaien. En natuurlijk lekkere zomerplaatjes, ondanks dat het weer wat minder is, maar het is niet anders.
1: Easy Way Show.
0: Dat betekent dat wij naar Donna Summer gaan. Dit is

voor de zender 1098 van Seabreeze. En het verrekijkertje erbij en dan zien we de gouden glans van de antennes stralen. Wie zong erover? The Fifth Dimension met Up and Away. En laten we hopen dat het zenderpark binnenkort weer gewoon uitgebreid wordt van Seabreeze. Want we zijn natuurlijk op 1098 en natuurlijk ook via wifi stereo op de radio te beluisteren. En dat doe je thuis. Op jouw radio misschien wel. Ach, het kan van alles zijn. Easy Way, Crowded House. Dit is Into.

0: Het blijft een kenmerkende stem, deze Neil Finn van Crowded House van het album Temple of Low Man uit 1988 alweer. Into Temptation. En dat voert je mee naar de gevoelige snaar. En ook even nadenken. En waar je altijd over na moet denken is: ga nooit verloochenen waar je vandaan komt. Want uiteindelijk is de plek, of de plek moet ik zeggen, waar je vandaan komt, is de plek waar de basis ligt. Wie zong erover? Daniel Lohuus. Hier kom ik weg. 2008 alweer.
1: De van Hall. Dat is wat ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan,

genoeg. De wiede wereld is er wel, via draad en galm, omdat ik vaak nog grunniges heb zacht. Na die verste vetten

0: was just like a song when we were young.
1: Dat beschrijft het gevoel van de angst om ouder te worden en zeker het koesteren van de momenten die achter je liggen. Adele uit 2015 alweer en ze is inmiddels natuurlijk alweer meer dan 10 jaar ouder. En dan zal ze dat gevoel af en toe wel eens hebben. Just like a movie, when we were young, zo heette die. En over het gevoel van ouder worden en terugkijken naar vroeger. Hoe kan je dat niet mooier met deze van Bobby Goldsboro? Weet je het toch? Ook uitgebracht door Rob de Nijs ooit. Dit is Summer the First Time.

0: Es igual que tú.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Sibris. Acabamos de escuchar de la hermosa música de Amaral con Mares Igual Que Tú. Ja, zeker, luisteraars.
2: Af en toe moet je je woordje een beetje kennen in het Spaans. Dit is Dusty Springfield. Summer is over.

bekennen dat ik dit een van de lekkere nummers vind van de Bee Gees. De tijd dat ze nog niet al te strakke broek aan hadden. Deze uit 1967, het nummer dat heette The Massachusetts. Altijd waardevol om weer even voorbij te laten komen hier tijdens de Easy Way Show bij Seabreeze op jouw radio. Dat maakt het allemaal wat gezelliger en leuker. En wie moet er ook om lachen? Barry Ryan. Dit is Eloise. Terug weer in het grijze wijze verleden. Straks even naar een Nederlandstalig plaatje, want dat draaien we altijd zo om 15:15 en 15:15.

naar een Nederlandse bewerking van One Way Wind van de Cats. Als ik eerlijk ben, gaat mijn voorkeur altijd wel uit naar deze van Dana Winner. Het warme gevoel wat zij overbrengt met het heerlijke Vlaamse accentje erin. 1994 was het alweer, deze Westenwind. Dit is Alison Lighthouse. Weer even wat tempo op de radio. Dit

0: Het leek wel Vrienden van Seabreeze of De Westenwind van Dana Winner. Even wat parten moest spelen, wat de naald van de pick-up hier in de studio van Seabreeze af en toe een hakkeltje nam. Zo. Kan gebeuren. Dat was vroeger natuurlijk ook op de zeezenders. En de zeezenders, dat gevoel willen wij overbrengen. Dus dat heeft deze plaat juist gedaan. Love Grows Where My Rosemary Goes van Edison Lighthouse. En we duiken alweer naar de laatste van dit eerste uur.
1: No one would have believed in the last years of the 19th century.
0: Tot zometeen na het
1: nieuws. Human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. Twee verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar, toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op €23 per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op €666 per maand. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor alle treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
11: Lekker. Zeggers, dan luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
12: Koffie Compleet.
11: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
12: Ik ben een gebruiker.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: The Easy Way Show. Met Terry Hendricks.

0: kan toch niet mooier beginnen met Pretty Woman? Zo is het. Dank voor het nieuws en weer van 3 uur weer hier bij Seabreeze. En dat betekent dat het weer zo laat is. Het is weer zo laat voor de finale.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: En dat betekent weer van alles wat, van niets te veel. En we draaien ze lekker om gewoon van te genieten en naar te luisteren. Af en toe uptempo en Easy Way.
1: Easy Way Show.
0: En dat betekent over Easy Way gesproken dat het natuurlijk even weer rustig aangaat op de radio. Nou, een beetje uptempo kan het ook wel zijn hoor. Uit 1977, Al Stewart. Dit is die lekkere. Dit is On The Border. En we blijven bij je tot 4 uur met de mooiste muziek. Daarna Hans de Knecht met de Middle Of The Road Show.

toe wil je gewoon van die lekkere, suikerzoete muziek horen. Dana uit 1970 alweer en die stond in die tijd hoog in de hitlijsten. Zou vandaag de dag volgens mij niet meer kunnen met zo'n plaat. Maar goed, het blijft suikerzoete, heerlijke muziek. En het geeft het tijdloze gevoel van een klein beetje romantiek hier op de radio. Radio Seabreeze. We zijn bij je, zoals gezegd, tot 4 uur met de Easy Way Show. Daarna Hans de Knecht. En daarna ga ik eens even straks voor je kijken welke programmering er allemaal weer op je te wachten staat. En over lekkere suikerzoete muziek gesproken. Toen de jongens hartjes sneller gingen kloppen. Champagne, oh me, oh my, goodbye. Ik weet hem wel. Het transistorradiootje op Miamico op het strand van Vlieland. Heerlijk was dat.

gek is dat ik me nooit aan het gevoel kan onttrekken als ik Glen Campbell voorbij hoor komen. Dat ik altijd aan de country en western denk. Natuurlijk, het is een country en western zanger. En hij zong in 1977 de Southern Nights. En ook dat is wel die muziek wat je in het verleden nog wel eens voorbij hoorde komen in een programma als Jukebox. Of misschien nog wel wat gouden oude programma's die er waren. Maar over het algemeen hoor je ze nooit meer op de radio. Deze kwam uit 77, Southern Night. Wat je ook weinig hoort, is deze. Heel af en toe bij Nederlandse hitparades. Dit is Peter Koelewijn, KL204. Oftewel, Als ik God was.

tientallen lekkers is in de uitzending deze de Easy Way Show van Seabreeze. Dat we in het kader van alles wat van iets te veel is deze uitzending weer na het eerste uur veel in het teken van de lekkere country-achtige muziek. En zo wisselen we elke week weer wat af. Dit is Emily Lou Harris uit 77 met C'est la vie, you never can't tell, moet ik eigenlijk zeggen. Maar de Amerikanen zeggen allemaal, you never can't tell. Lekker is dat. Muziek.

Lekker is dat, luisteraars. Deze muziek hier bij Seabreeze, The Easy Way Show. Irma Franklin. Dat is weer heel wat anders dan wat we bijvoorbeeld voorbij lieten komen in het eerste uur bij Seabreeze. En dat betekent dat we, zoals gezegd, elke week van alles wat van niets te veel draaien. En als je het daarover hebt en we duiken in de zomer, kan ik me ook nog de zomer van 1977 als de dag van gisteren herinneren. Het was Radio Mi Amigo die gewoon onverstoord door bleef gaan met programmering zoals onder andere Peter van Dam, Joop Verhoef, Stan Haag, je kent ze allemaal wel. En Peter kondigde toen de nieuwe Radio Mi Amigo's lieveling aan. Dat was deze, The Internationals.

wat de reden is waarom ik deze uitzending veel van de jaren 70 plaatjes heb. Maar het is dan zo toeval, hè. Dan ben je aan het zoeken en dan denk je van, hé, die klinkt lekker, die klinkt lekker. En deze ook van Marie Myriam. En waarom zouden ze die naam zo bedacht hebben, Marie Myriam? Het heet in ieder geval La Sour et un Vent. Hoe is het Frans? Nou, ken ik Frans? Nee, Frans kent mij. En nou ja, goed, laten we het niet ingewikkeld maken. Tavares, hoe dan het? Ook 77 alweer, ver terug in de tijd, hier bij de Easy Way Show.

ook is. Het zijn heerlijke disco-vibes hier op je radio. 1098 en waar we ook verder te beluisteren zijn. Natuurlijk via Wi-Fi nummer 1 stonden ze ooit in 1977. En dat waren van die heerlijke disco-groove-plaatjes. Meer dan mooi, de muziek hier knalt uit je speakers op de radio. Highlight, ken je die nog? Ja.

Geweldig, hè? Het blijft toch een muzikale, unieke mix deze. Wat zeg ik, kleinkunst van Boudewijn de Groot was het natuurlijk. En het feestgedraai van onze niemand minder dan Nico Haak. Deze combinatie, uniek op de radio. Tante Julia, het is nog steeds lekker om naar te luisteren hier bij Seabreeze. 1098 en wanneer ook alweer 1395, maar in ieder geval Wi-Fi, Hi-Fi, stereo waar je naar kunt luisteren. We gaan naar een hele lange versie en dan gaan we langzaam op naar het nieuws en weer van 4 uur. Maar voordat het zover is, zal ik nog daarna even een plaatje aankondigen.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. Een auto kwam in botsing met fietsers. Het zou gaan om kinderen die op schoolkamp waren. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. Gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in onder andere Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op 23 euro per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op 666 euro per maand. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Oh, oh, oh, oh. de 1395 AM.
12: Is er even niet.
11: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
11: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Radio Seabreeze.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: april. We kunnen het toch proberen, Han? Ja, zo is het toch, hè? Maar dan wel heel, heel, heel lang geleden. Begin jaren 70, de grote hit van The Love Affair, Everlasting Love.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve loodjes, toch loodjes.

radio. Ho, ho. Nou, dat was wat. I Can Make You Feel Good. Was begin jaren 80. Gouden tijden herleven. Gewoon lekker terug naar toen. Oftewel, de Eens.

Tony Sherman uit 1975. En tonight, dit is the middle of the road. Het podium wordt inmiddels opgebouwd. Heel klein mini-podium. En daarop zometeen de artiesten onder het motto en in het kader van de fijne van achter de keuken.

0: heb je die girls toen ooit zien strieken, zien schichten? Weet je nog wat het was? Strieken en schichten. Poddelnaakt over de straat heen rennen. Keihard. Begin jaren 70. Nou, dat was wat, hè. Jongen.
1: Een fijne vanachter de keuken voorbij.
0: Zo, dus ook trots DJ Hugo van Gelderen. En verzamelde een paar collega's, zoals ze noemden, het clubje Bliksem en Schicht. En klopte bij Peter Koelewijn aan met het volgende als resultaat.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het mag nou toch niet gekker worden.
2: Kopje, kopje.

Ben Gunn. De disco in de fik. De dikso in de fik. Je zal wel meemaken. Jongen. De hele zaak die dan liep in zijn nakie. Het vreemde fenomeen 1974. Te pas en te onpas. In zalen, op sportvelden en andere openbare gelegenheden. Trokken mensen hun kleren uit. En renden even poedernaakt heen en weer. Strieken werd dat genoemd. En soms ook schichten. Met dank aan een aantal DJ's hoorde jij de fijne van achter de keukengordijnen. Die gouden oude DJ's. We zullen ze nooit vergeten.

Lekker lui. Op de bank. 'S Middags. Op die zondag. Ach mensen, dat is zo lekker. Zondags om even helemaal niets te doen. Lekker tot rust komen. Bank hangen. Ah, onderuit. Lazy Sunday afternoon hoorde je. Het waren de Small Faces in the Middle of the Roadshow. We kennen ook zoiets als een slobe onder de palmbomen. En de plaat, een single, echt een fonografisch werkje die door ouderwets kraakt. En we noemen Barry, Robin en Maurice Gibb.

tegen op den zender. Ja, op den radio. Wellicht een sister radio. Lekker toch? Lekker ouderwets, is gezellig. 1979, Boomtown Rats. I don't like Mondays. Ricky Nelson. Kijk nog met dit nummer. Mooi hoor.

In the middle of the road show. Maar waar niet, hè? Via lange palen en digitale kanalen. Natuurlijk ook via de AM. Een goede ouderwetse middengolf, van die leeft nog steeds. Komen ze gezellig naar je toe. Oh, en via de FM-band natuurlijk. Breekie. Is er nog iemand staande bij? Tuurlijk, ja. Op je radio luisterrijk en blij. Even de grens over. Naar België, naar Vlaanderen. Met Waja.

Die ik even solo. Macaroon. En dat deed hij in 1979 met een dikke hit. Tuurlijk. In de vaderlandse hitlijsten. Love and the Blue. Dit is de middle of the road. Jawel. En fijn dat jij ook vandaag weer een onderdeel bent van dit heerlijke radiostation. Met straks nog veel meer leuke shows. Voor iedereen. Voor elk wat wils, toch? En waar het vooral om draait, is muziek.

Money is the Tijd van Mansion terug in de radio show. The Middle of the Road Show, vrienden. En tot zover en niet verder. Voor wat betreft vandaag. Makkelijker. Morgen dezelfde tijd en dezelfde rolflengte. Waar je ook luistert op deze avond. Maakt het nog een leuke voortzetting van.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Een auto kwam in botsing met 14 fietsende kinderen en 2 volwassen begeleiders. Ze waren op schoolkamp. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. 4 zwaargewonde kinderen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard aangevallen zal worden. Op zijn eigen platform Truth Social voegt hij daaraan toe dat de Verenigde Staten in de nabije toekomst het eiland Gark zullen innemen, evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Zo wil Amerika de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, aldus Trump. Op het eiland Gark wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. PVV-politicus Van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor het inrijden op een klimaatactivist bij een demonstratie van Extinction Rebellion tegen Tata Steel in IJmuiden. De 67-jarige vrouw kwam in maart van dit jaar op de motorkap van zijn auto terecht. Volgens Van Tichelen had hij de vrouw niet gezien omdat een spandoek hem het zicht ontnam. Ze liep een lichte hersenschudding op. Van Tichelen is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en klimaatwoordvoerder. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard zal worden aangevallen. Op zijn sociaal media platform dreigt hij dat zijn leger in de nabije toekomst het eiland Gharg zal innemen. Evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Amerika wil daarmee de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, zo schrijft Trump. Op het eiland wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
10: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
11: Als je één van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
10: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
11: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
10: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Kom bij Zender in Woelegaten. En in het komende uur ga je luisteren naar Keukenpret deel 2. Uitgezonden op 18 juli 1979 van 11 tot 12 uur voor Radio Mi Amigo 272 vanaf de Magdalena. Destijds in 1979 verankerd op de Thorntonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen, België.
1: Luisteraars, goedemorgen. De backwindtijd op Radio Mi Amigo is 11 uur precies. En dan volgt hier het Mi Amigo weerbericht geldig tot vanavond 12 uur. In het zuiden van Nederland en in geheel België zonnig en middagtemperaturen rond 25 graden. In het noorden van Nederland wolkenvelden met later op de dag een kans op regen en middagtemperaturen rond 22 graden. Aan zee veel wind. En aan boord van de Magdalena is de temperatuur nog steeds 18 graden luisteraars en tot zover deze berichtgeving. Dan echter nog wel even dit. Het nieuwe adres van Mi Amigo luidt als volgt. Postbus 640 Port Louis en dat bevindt zich op Mauritius. Postbus 640 Port Louis Mauritius.
2: Zwitserland. Een ring in goud 18 karaat met een schitterende briljant. Dat is het ideale geschenk. Kom kiezen en kopen in de Juwelengalerij Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst in België. Daar toont men de grootste keuze ringen, bezet met eerste kwaliteit zuivere briljant aan de meest voordelige prijzen. Juwelengalerij Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst is geopend iedere werkdag tot 19:30 en vergoedt graag uw reisonkosten. Juwelier
3: Zwitserland. Michaela, de dame speciaalzaak voor bruidskleding tegen betaalbare prijzen. Michaela in de Stokstraat nummer 9, dicht bij de Markt te Brugge. Bruidskleding bij uitstek, ga kijken bij Michaela, want daar vind je het wel.
1: En hitmaker van deze week, geldig tot aanstaande zaterdag, is Puzzle and Living in Love. Welkom, dit is Keukenpret deel 2.

Puzzle en Living in Love. En dat is natuurlijk de hitmaker van deze week, maar dat wist u natuurlijk al heel erg lang. Zo, welkom dat u weer bij bent. Ja, ik moet even omkeren hoor. Zo ja. Ja, dat moet natuurlijk allemaal gebeuren hier zo. De tijd is 11:06 en dit is natuurlijk weer Keukenpret deel 2. Het heeft ons nachten zweet gekost voordat we dit uit konden zenden, hoor, reken maar. Maar goed, een beetje rock'n'roll kan ook.

maar vanavond niet. En vanavond gaan we met z'n allen tv kijken nog. En dan wel naar Nederland 2. En dan weet u wel wat ik bedoel. Rudy Sylvester, afkomstig uit het Brabantse Assen. En daar is hij geboren in de jaren 50. En dit is zijn allerlaatste voor een goede oude rock. Dan vind je eigenlijk toch altijd wel tijd. Nou, ik weet niet of dat zo is hoor. En misschien dat deze heren er wel wat van weten. De nummers worden gecomponeerd door de heren Chin en Chapman. En Racy vertolkt het wel eventjes. En dit keer hebben ze het over Some Girls. U kent hem nog wel, hij is al niet meer in.

0: turn away from you.
1: U heeft het filmpje vast wel gezien van Ray C. Op een gegeven moment komt er een dame in beeld lopen. En die zanger gaat er dan eventjes goed mee aan de zwier. En oh lol dat hij daarna heeft, zegt niet de kort. En die zanger behoort tot de formatie Ray C. Het zijn vier heren. En ze zingen over bepaalde dames. Some girls. En dat bedoel ik ook maar even. 11 over 11. Hé, hey, dat is toevallig. Nu ja, dat moeten we dan weer zo. Ik heb eigenlijk wel zin om op vakantie te gaan. U ook?
2: Ik wil mee.

Nou, dat doen we dan toch. Gaan we lekker met z'n allen op vakantie. Olé, olé, olé, olé, olé. Op naar Spanje. Olé, olé, olé, olé, olé. Met Willy Sommers natuurlijk. Olé, olé, olé, olé, olé. En hij heeft het over een bijzonder lange nacht.

0: heb me laten vertellen dat hij de favoriete zanger is van Mireille. Mireille Moerman.
1: De dag was.
0: En als u weet wie dat is, dat is de voorzitter van de Mi Amigo Fanclub. En als u zich ook wil aansluiten bij die familie van Mi Amigo Fans, dan kunt u dat doen. Vinkestraat 43 in Wevelgem, en dat geheel bevindt zich natuurlijk in België.
1: De dag was kort. De nacht wordt lang.
0: En tot zover Willy Sommers en De Nacht Wordt Lang. Mireille, nogmaals, als we ooit een keertje aan land komen, dan komen we echt een keer bij je langs, hoor. Daar houden we ons aan, hè. Dan nemen we gewoon alle disjockeys mee die er dan zijn. En ja, dan komen we gezellig een keer bij jullie een kopje koffie drinken. Dit is de laatste van Rocco Granata. Hij zingt over zijn Maria. 11:15.

Rocco Granata. Maria. Overigens, Mireille, als je vanavond je videoarchief wil uitbreiden over Mi Amigo, dan kan dat. Je filmarchief dan eigenlijk. Dan zet je hem gewoon aan vanavond. Nederland 2, 5 voor 10 en dan komt alles dik voor elkaar. Vergeet het niet, hè, Mireille, want jongen, jongen, als we bij je langskomen, dan willen we het wel zien, hoor. Reken maar. Wandelgangen Judy genaamd, and the Wigs natuurlijk, maar bij ons gewoon Jody and the Wigs and I Believe.

0: I believe. 21 minuten over 11. En daar is ook de heer Bolen weer aanwezig in de studio die straks tussen 12 en 2 zijn middagprogramma gaat doen, oftewel lunch op zee.
1: Goedemorgen fans.
0: Fans. Dat is niet een beetje, oh wat erg. Hij denkt gelijk alweer dat hij een heleboel fans heeft. Dit is toch ook te gek om los te lopen. Ik heb alleen maar anti-fans heb ik. Alleen Ben. Ben heeft alleen maar fans. Dit is LBS en de hitmaker van de vorige week, LBS.

Bianca en Stella, zonder Patricia, want dan heet het weer anders. En dit is gewoon LBS. De hitmaker van vorige week van 7779. 7779. Moeilijke woorden allemaal. 5 voor 11:30. De keukenpret, deel 2. Dat betekent nog ruim 35 minuten met mij te gaan. En dan pas komt Daniel. Maak je maar geen zorgen, heus niet na 11:30 of zo. Nee, nee, ik maak mijn tijd vol. LBS. En dat was Luc, Bianca en Stella.

van LP in Zuid-Amerika. Draaiden wij Brazil. U weet het, hè, we draaien zo'n beetje elke dag zoiets van dit. En ik zal maar niet precies zeggen wat het is. Dat wordt altijd zo moeilijk. Goed, terug naar de zomer 1979. Dit is Demi Latem. We draaien hem van tape en dit is Summer Melody.

Demi Latin en Summer Holiday. Dat is nog eens muziek op je radio waar je eens even lekker rustig van bij kan komen, nietwaar? Hup, even er weer tegenaan. En dat doen we samen met Mac Cassoon en Lavender Blue.

Kassoen. Het wordt weer eens een echt keukenpretje zoals vroeger. Allemaal vliegtuigen die weer overkomen. We hebben het vermoeden dat dit van de Koninklijke Marine is. Maar dat weten we ook niet zeker hoor. Lavender Blue, en dat was de laatste die Mac heeft uitgebracht. Dit is de formatie Formula 5. En ze zingen over Eva Maria en ze komen, dacht ik, uit het zuiden.

Viva Maria. Nou, Formula 5, dat is de formatie die het geschreven en gezongen heeft. Het is toch wel weer echt een keukenpretje zoals vroeger. Hè? Wat heet zoals vroeger? We zijn pas een paar weken aan de gang. We worden belaagd door allerlei scheepjes en vliegtuigjes die overkomen. Ik weet niet of u zich nog het programma van een paar weken geleden kan herinneren met wat straaljagertjes. Wel, we hebben het vermoeden dat dit vliegtuigje ietsje langzamer kan en niet zo hard kan als zij. Maar ze hebben allerlei ingewikkelde apparatuur aan de raampjes zitten, dus dat kan best gezellig worden hier zo. We draaien een plaatje voor jullie, want ja, jullie doen ook je werk, maar niet waar, zoals wij dat ook doen. Dit is Olivia Newton-John.

allemaal liever nu dan Johnny had haar hiermee haar retour willen maken. Zo moeilijk hoor. Deeper than the night. Nederlands verkenningsvliegtuigje van de Koninklijke Marine uit Nederland is reeds vertrokken. Is nog een twee, drietal keren over geweest. En allemaal moeilijke, ingewikkelde apparatuur daar aan die raampjes. En dat zegt allemaal klik, klik, klik, klik, klik. Ja, niet dat we dat konden horen hoor, maar dat vermoeden we wel. Ze hadden nog zo gezegd dat ze het niet meer mochten doen. Nou, het is niet te geloven, ze hebben het toch weer gedaan. Deze draaide speciaal voor jullie en John, Olivia Newton-John en Deeper Than The Night. Goed, weer een LP op de draaitafel gelegd. Nederlandstalig wel te verstaan. Dit is Danny Christian.

0: weten we dan ook weer. U kent hem nog wel, Danny Christian van Marci Bulami. En dit was er eentje van verre voor die tijd.
1: Ik weet niet wat ze bedoelt.
0: Oh ja?
1: En wat ze voelt.
0: Besa me mucho, Danny Christian op uw radio. 272 meter, dit is Radio Miami Joe. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat zal ik maar niet meer doorgaan. De tijd is 17 minuten voor 12. En dit zijn de Bee Gees. Love You Inside Out. Ingewikkeld, maar toch waar.

BGs from LB Spirits having flown Love You Inside Out. Als je die EP nog niet hebt, wel, ik kan hem je aanraden. Er staan nog wel wat hitsingles op, zoals deze dus. Tragedy staat erop, Too Much Heaven staat erop. En natuurlijk ook Spirits Having Flown, wat een bijzonder mooi nummer is. Het volgende plaatje wat op de draaitafel ligt is zeer speciaal. Wel niet zo zeer speciaal, het komt gewoon in onze top 50 voor. Maar het bijzondere van het plaatje is dat in het begin dan hoor je poem poem. En daartussendoor steekt iemand een sigaret op. En dat wil ik je eigenlijk wel gunnen, want meestal worden de intro's helemaal volgepraat. En dan kan je dat niet horen. Dus ik gun hem je helemaal. Hier komt Roxy Music en Dance Away. En luister goed naar de intro. Hè.

eerst, dan gaat een lucifer aan. Langs zo'n luciferdoosje, weet je, dat is mijn zijkant. En dan inhaleert hij eens even diep. En dat te bedenken terwijl ik helemaal niet rook. Hè? En het toch u laten horen. Bah, foei. Proxy Music en Dance Away. Dit is de formatie Blush. Ik draaide hem gisteren ook. Twee dames. En ze hebben spelende gypsy gitaar. Ze zien er eigenlijk best wel aardig uit, zo'n douche. En Ben heeft er nog een hele mooie opmerking over, maar dat voor straks.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letsert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens de minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. Het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie is vanmiddag ontruimd vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens CNN betrof het een vals alarm. Op meerdere etages van het Pentagon was een slechte luchtkwaliteit gemeten. Totdat vaststond waardoor die werd veroorzaakt, waren deze afgesloten als een voorzorgsmaatregel volgens het standaard veiligheidsprotocol. Volgens CNN werden er hulpteams ingezet en droegen de hulpverleners gasmaskers en beschermende kleding. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. En dan nog het weer, het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
15: Koffie Compleet.
14: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: En zo gingen we even terug naar 1973 met de Hallies.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze. Seabreeze.
0: En daarmee hadden we gelijk de langste titel uit de geschiedenis te pakken met die plaat. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McKee. Hey, een hele goede avond. We gaan weer lekkere gouden oude plaatjes voor je draaien hier in het Muziekmuseum tussen 7 en 8 uur. En zoals gewoonlijk heb ik natuurlijk het een en ander om informatie voor je over de Nederlandstalige muziek. Maar misschien nog wel wat meer ook. Bekijken. Wij gaan zo rond 7:15 een plaats draaien van Peter Koelewijn. Nou, laat ik je helemaal gelijk verraden. Dat wordt Robbie. Zo rond 4:15 hebben we muziek van Clouseau uit 1992. Ik heb je lief voor dat. Verder kan ik je vertellen dat we nog anderstalige muziek hebben van Dalida, samen met Alain Delon, en dat wordt Parole. Nou, anders heb ik nog muziek van de Beatles voor je in dit uur. En we hebben het al een keertje eerder gedaan. Dat wil niet zeggen dat we een plaat gaan draaien van de Beatles. Nee, we gaan 4 platen draaien van de heren die ooit bij de Beatles hebben gezeten. Nou, dan weet je vast wel wie dat zijn, hè. En die komen straks, na de Nederlandstalige muziek ongeveer, alle 4 achter elkaar, jongens. Nou, genoeg geluld. We gaan muziek draaien van Petula Clark. Het komt in 1966. En het nummer is genaamd My Love.
1: De parels uit 6D.

Dat waren ze dan, de heren van The Animals. En natuurlijk de liedzang van Eric Burdon. En die San Francisco Nights, zo was dat genaamd, kwam uit 1974. Zo gaan we beginnen met die platen van de Beatles. Maar eerst nog even wat Nederlandstalige muziek. Hier zijn Peter en zijn Rockets.

het is natuurlijk niet helemaal eerlijk, hè, deze plaat van Paul McCartney. Want hij deed het in die tijd natuurlijk samen met The Wings. Kom uit 1974. En daarvoor hadden we John Lennon natuurlijk nog met Woman. Ik kan je vertellen dat we aanstonds een plaat hebben van George Harrison. Dat is genaamd All Those Years Ago. Maar we maken eerst even een paar minuutjes ruimte voor die andere meneer van de Beatles. Zijn naam is Ringo Starr. Plaatje komt uit 1971. En het nummer is genaamd It Don't Come Easy.

0: de heren die geliefd zijn. Laten we het zo stellen, de mensen die de Beatles erg leuk vonden, die kwamen zeker aan hun trekken zo even de afgelopen, wat is het, een minuutje of 10, 11, 12. In die geest, John, Paul, George en Ringo, ze zijn alle vier even langs geweest weer hier in het muziekmuseum. En de laatste was natuurlijk George Harrison en All Those Years Ago. Dan nu, anderstalige muziek van Dalida, tezamen met Alain Delon.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

comme le vent qui fait chanter les violons.

Nou, dit is een plaatje waar je me wakker voor mag maken, hoor, echt waar. Johnny Kito Watson en A Real Mother voor je uit 1977 alweer. En daarvoor draaiden we natuurlijk nog die plaat van Dalida, tezamen met Alain Delon. En de titel daarvan was ik je nog verschuldigd. Dat was Parole. Inmiddels alweer 7:45 geworden. Time flies when you're having fun, ik zeg het vaker. En natuurlijk ook gelijk tijd geworden voor Nederlandstalige muziek. Hier is Clouseau.

kwam allemaal van de gelijknamige LP. En die is genaamd City to City. Hoe zal de single dan heten? Ja, ik ga het je niet verraden. Jerry Rafferty was natuurlijk de uitvoerende artiest. Het hele werkje dat kwam uit 1978. Hey, we gaan nog even twee plaatjes voor je draaien. Eén daarvan is een hele mooie, hele rustige plaat. Daar hebben we er niet zo heel veel van gedraaid in dit uur zomaar. Plaatjes uitgebracht in 1970 en later in 1991 nog een keertje. Het nummer is genaamd Peace en de uitvoerende artiest is Peter.

prachtig, hè? En dan heb ik niks te veel gezegd, dacht ik zomaar. Peter and Peas. Een blik op de klok vertelt dat het alweer krap 3 minuten voor 8 uur geworden is. Ik ga afscheid van je nemen. Ik zeg veel plezier straks bij Tom met zijn Giddy Up Country. Ik zeg graag tot volgende week. En nog veel plezier met de uitzending hier op Radio Seabreeze.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden, zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens de minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. En het 5-sterrenrestaurant Noma in Kopenhagen gaat weer open. Het volgens kennis beste restaurant van de wereld kwam eerder in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag van de eigenaar, chef-kok Recipe. Deze keer terug in het restaurant, maar niet in de keuken, waar hij medewerkers vernederd en geslagen zou hebben. Er is nu vanaf augustus een nieuwe chef-kok verantwoordelijk voor het Michelin-restaurant, waar een maaltijd zo'n 1000 euro kost. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Oh, oh, oh, de 1395 HM
5: is er even niet.
4: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
5: Nu
4: op 1098.
5: En via de digitale kanalen.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: En dan nu, Giddy Up Country met Tom Polderman.
10: Hello friends, this is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA.

0: Ja, how far is hello? Ja, het is allemaal wat. Het was een plaatje van de Secret Combination uit ons kleine kikkerlandje.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go. Up country, here's Tom Polen.
0: En dat ben ik, luister vrienden, een bijzonder goede avond. Ja, het is weer de hoogste tijd voor country music. En vanavond in hoofdzaak country music van eigen bodem, van ons eigen kleine kikkerlandje. Want we hebben heel veel Nederlandse country artiesten die fantastisch mooie muziek maken. Eén daarvan is bijvoorbeeld Danny Vera.

Dressed in Black, een nummer wat door Danny Vera zelf geschreven is, laatste vrienden, jawel. En een tijdje terug hadden we nog op tv, ja, The Man in Black. Maar dat was weer wat anders. Dat was een serie over het leven, een film over het leven van Johnny Cash. En dat is ook al een tijdje terug weer, hoor. Giddy up country, for the whole night long. Giddy up country, for the whole night long. We hebben heel veel country-artiesten in ons kleine kikkerlandje. En we hebben ook gelegenheidsduo's. Wat dacht u bijvoorbeeld van Rivers en McCoy?

0: Jimmy Miracles van Rivers en McCoy. Dat is een plaatje uit, wat zal ik zeggen, ongeveer, ik denk 1990 of zo, zo ongeveer, dat ze dit nummer hebben uitgebracht. En dat klonk toch fantastisch, laten we eerlijk zijn.
1: U luistert naar Giddy Up Country, een programma van Ton Polderman.
0: En die brengt muziek van de grandfather of the Dutch country music. Dan heb ik het over Ben Seneker samen met zijn dochter.

Op volle kracht. Op 10, 9, 8 en 13, 9, 5. Wat willen we nog meer? Gezelligheid kent geen tijd. En hier is Arno met zijn country music. Arno's Country. And who's turning?

0: Ja, Bas Riedee was dit een sparkling wijn. Nou, geef mij maar gewoon een wijntje wat niet sparkelt, hoor. Want gewoon een lekker glaasje normale wijn, dat lees het. Vind ik persoonlijk het lekkerste wat er is. Hey, het is tijd voor de Hilly Billy String Pickers. En dat is ook een leuke groep uit ons kleine kikkerlandje. Het is alweer jaren geleden en ik weet niet eens of ze nog bestaan, maar in ieder geval Honky Tonk Boogie.
1: A one, a two, a one, two, three, four.

0: Lekker, hè? Ja, de Hillbilly Stringpickers. En ja, je kan zeggen wat je wil, dat is toch heerlijke muziek. Is het country? Oh, het is wel degelijk een vorm van country music en het klinkt nog lekker ook. En dat is het allerbelangrijkste, hè? Laten we eerlijk zijn. Radio Cyber is Europe's number one met Giddy Up Country.
1: Radio Seabreeze, put your radio on. Radio Seabreeze, put your radio on. Radio Seabreeze, put your radio on.

0: Ja, zeker weten. In another time.
1: In another time.
0: And place. Victoria Eeman samen met Glenn van Hazen. En ja, het is ook weer een Nederlands stukje country music op Radio Seabreeze, Europe's number one radio.
2: Hi, this is Paul Overstreet and you're listening to Tom Palderman on Giddy Up Country.
0: Ja, we hebben nog veel meer vrouwelijke countryzangeressen in ons kleine kikkerlandje. En er is er eentje die al heel lang country music zingt. Heb ik het over Sandra van Rijs. MUZIEK

Liefde voor een liedje, Sandra van der Rijs. Ja, ze komt uit de Achterhoek vandaan, uit Aalten. En wat een fantastische stem heeft die meid. En wat een fantastische muziek brengt ze ook altijd. Ja, en dat brengen wij hier dan weer op Radio Seabreeze in het programma Giddy Up Country. Dat geldt ook voor de volgende groep die wij voor u in petto hebben, luister vrienden. Want dat is een fantastische band. En dan heb ik het over Early Bird. U kunt gaan luisteren naar Manjana. Ja, niet dat u morgen pas kunt luisteren, hoor, maar gewoon vandaag.

0: Early Bird, ja, de band komt uit Friesland vandaan, luisterde vrienden. En ja, ze hebben het over morgen. Altijd weer morgen. Nou, morgen is het vrijdag, ja toch?
1: Giddy up country, giddy up go.
0: Vroeger hadden wij in Nederland de DCMA, de Dutch Country Music Association. En Eddie G, die was er ook heel veel te zien. Ik weet niet wat er gebeurde, maar dat was niet helemaal de bedoeling. Oké. Okay. Here is he, Eddie G. Hey, little girl.

Het duo Two of a Kind, luister vrienden, ja, met een fantastisch mooi nummer. I love you to the moon and back. Nou, dat is een eind weg hoor. Jongen, jongen, jongen, je luistert naar Radio Seabreeze, je luistert ook naar Giddy Up Country. We hebben in Nederland een fantastische countryband altijd gehad. En dan heb ik het over de band Savannah. Nou, ga maar eens luisteren. Side by Side.

0: de groep Savannah. En ja, de zanger Marcel Smulders, dat is ja, de leider van die band eigenlijk. En joh, wat doet hij het altijd fantastisch. Eerlijk is eerlijk.
1: De grootste hits uit meer dan 50 jaar pophistorie.
0: Radio Seabreeze AM. En ja, we hebben heel veel fantastische artiesten in Nederland. Onder andere Mark Lavender. Ja, nou, gaan we eens luisteren.

Leuk hoor, ze lachten naar mij. Ja, dat is een plaatje van Mark Lavender. Heeft het ook zelf geschreven volgens mij, of niet? Nee, nee. Ja, Mark Lansen. Dat is zijn eigenlijke naam. Hij noemt zichzelf Mark Lavender. En ja, dat is een heerlijke plaats. Op Radio Sieber is gedraaid in Giddy Up Country. Gezellig hoor, gezellig. Jongens, nog eens aan het doen. Hey, kijk eens op de klok van gehoorzaamheid. Jouw, het is weer zover. Het programma Coffee F Giddy Up Country natuurlijk zit er weer op, laatste vrienden. Ik heb het met veel plezier gedaan. Ja, ik hoop dat u met veel plezier geluisterd heeft, want daar deden we toch wel een beetje voor. Hè? Eerlijk is eerlijk is eerlijk is eerlijk is eerlijk. Ja, het programma zit erop zoals ik al zei. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Giddy Up Country. Dat is een overduidelijke zaak. En ja, morgen ben ik er weer met Coffee Complete. Ook dat is gezellig. Moet je naar luisteren. Oh, je moet niks natuurlijk, maar ik zou het zeker doen. Als ik u was. Wat mij betreft, tot morgen en anders tot volgende week.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump, met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn sociaal media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden, zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Feel the breeze. Sea Breeze AM.
15: Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
16: En dan zeg ik weer hartelijk welkom allemaal op de donderdagavond. En dan is het weer een uur tijd voor de platenkoffer. De single A en B kant, die komt er straks aan en die is van de Blue Diamonds. Ding.

Dan gaan wij beginnen met François Zahardi, Septiqueur heet het nummer, oftewel in het Engels, This A Little Heart. En als zodanig is het in Engeland ook uitgegeven, maar er gebeurde helemaal niks in Engeland met deze plaat van Françoise. Nederland stond hij niet in de hitparade, België wel nummer 12 en dan stond daar 16 weken in. Hier is mevrouw Hardy.

Nou, dat was een eigen compositie van de Françoise. Die zong over haar kleine hartje. Nu gaan we naar Henk Westbroek. En Henk Temming, en die zaten destijds in het goede doel. En dan zitten we in 1980, 83, ja, zo'n beetje. En het nummer kwam in de hitparade voor in Nederland op nummer 5. Een track van de LP Tempo Doodle op het merk CNR. En dat kwam uit Scheveningen. Hier is het goede doel met Alles draait om de eenvoud.

Atrophy. En dat was een track van de LP Damn the Tornadoes. Waarin die toch wel die Tom Petty een beetje als Bob Dylan gaat zingen. In België kwam het nummer op 23, bij ons eentje lager, 24. In de USA was het wel een hit op nummer 15. We blijven even in de LP-sfeer. We gaan naar 1966. Het nummer wat we gaan draaien, dat stond pas later, in 2 jaar later, in 68, op de LP The Best of the Seekers. Het nummer is geschreven door Paul Simon. Nooit een hit geweest voor de Seekers. Ik snap niet waarom, want het is een heerlijk nummer om naar te luisteren. Hier zijn ze met Someday.

Mooie uitvoering, mooie tekst ook van Paul Simon, de Seekers. Ik zei het dus straks al, single A en B kant is van de Blue Diamonds uitgegeven op het label Fontana. Op de B kant stond het nummer All of Me en het is gecomponeerd door Mark en Siemens. En op de voorkant het nummer wat mijn generatie zeg maar allemaal kan meefluiten, zingen, etc. Compositie van Wayne en Gilbert. En dat Ramona, dat stond in Nederland natuurlijk op nummer 1 en het stond 26 weken in de hitparade. In België werd het nummer 2 en het nummer was zo bekend dat het ook in het Spaans is opgenomen en in het Frans. En dan gaat het natuurlijk om de A-kant die straks komt en die is getiteld Ramona. Hier zijn Ruud en Riem, oftewel de Blue Diamonds met All of Me en Ramona.

Ja, in Amerika, die hadden hun eigen Beatles gemaakt. En dat groepje dat werd genoemd The Monkees. En we hoorden ze met A Little Bit Me, A Little Bit You. Singeltje nummer 7 in Nederland, België. Nummer 10 Duitsland, 7 in de USA. Nummer 1, ja, echt op de hitparade. De B-kant, ook een leuk nummer. The Girl I Need Somewhere. Maar dat draaien we een andere keer. En dat A Little Bit Me, A Little Bit You, dat werd geschreven door Neil Diamond. En die komt eraan met Girl, You Be A Woman Soon.

snapt het niet helemaal, maar de plaat kwam in Nederland niet verder dan nummer 27. En dat 2 weekjes in de hitparade en toen was het afgelopen. In de USA daarentegen, daar kwam hij gewoon aan nummer 10 in de hitparade. In Engeland, daar werd hij niet uitgegeven door een Neil Diamond, door zijn platenmaatschappij. Maar daar hoorden we Cliff Richard het nummer zingen. En die kwam daarmee in de Engelse hitparade op nummer 27. En van Cliff is het een heel klein stapje naar It's Been a Blue Day, de B-kant van de single die wij gaan draaien van The Shadows. Hank B. Marvin en Bruce Wells, die schreven het samen. Nederland nummer 24, Engeland nummer 6 in de hitparade, Hongkong nummer 4. En in België slechts een tip. En ik zei het net al, It's Been a Blue Day is de achterkant ook de moeite waard om is te draaien. Het label is Columbia, hier zijn de Shadows met Shandik.

En dat was 1963. En van de Shadows zit een heel klein stapje om te gaan naar 1963. Naar Cliff and the Shadows. Een track van de LP When in Spain. En dan draaien we het nummer Perhaps, Perhaps, Perhaps.

slepende Philip Korda orgeltje van Philips was dat, geloof ik. Was dat in dit nummer. Uitvoering Perhaps, Perhaps, Perhaps. Maar dan Quizzas, Quizzas, Quizzas door de Maskers. Op de A-kant stond destijds het nummer La Compassa. En dit stond op de B-kant. En stond het in de hitparade? Nee. En dat is stom, vind ik. We gaan nu naar Dave Clark 5, een compositie van Barry and Gordy uit 1963, hetzelfde jaar waar we net ook nog in zaten. Origineel is het nummer van de Contours en die kwamen in de hitparade in Amerika op nummer 11 in 1962. En de Dave Clark 5 die kwam in Engeland op 30 en in de USA ook op 11. Hier zijn ze met Do You Love Me?

is de LP van de Beatles, Please, Please Me. Daar gaan we een track van draaien, van kant B. Werd uitgegeven 1963, compositie natuurlijk van Lennon en McCartney. En ik dacht de eerste keer dat ik het hoorde dat ze mij een sigaret aanboden. Het nummer heet namelijk Do You Wanna Know a Secret?

De B-kant van deze single heette Things I Like to Say. En dit waren Freddy en de Dreamers in 1965. Met een singeltje en een nummer van de LP, Do the Freddy. In Engeland nummer 26, in de hitparade USA 48. En in Nederland deed hij helemaal niets. Niet te begrijpen. Het nummer heette A Little You. De Kings, die kocht ik meteen. Compositie van Ray Davis. Op de B-kant stond ook een lekker nummer. I Gotta Move. In Nederland nummer 9 in de hitparade. In de USA 7 en Engeland op nummer 2. Welk nummer dan? All Day and All of the Night. Geschreven door Ray Davis.

En nu gaan we naar de Golden Earrings met een S, jawel, uit Den Haag, dat groepje. De B-side van de single heette Chunk of Steel. En de eerste single was dit van de groep The Golden Earrings. Compositie van George Kooijmans en Rinus Gerritsen. Hier is Please Go.

Ja, ja, dit nummer van Jonathan King kwam nummer 4 in de hitparade in Engeland. En in Nederland deed het helemaal niets. En dit was hem weer, die platenkoffer. Volgende week donderdag zijn we weer present. We gaan eruit met een klein hitje voor Greenfield & Cook in het jaar 1973. Eigen compositie, Easy Boy. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump, met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn sociaal media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. De politie heeft bij controles al verschillende verboden wapens en munitie aangetroffen. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eradus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eraduswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
14: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
13: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
14: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
13: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
3: Are you ready for Freddy?
15: Say yeah!
3: From Nashville, Tennessee, yeah. Music City, USA, yeah. It's the Freddy Cannon Show.
16: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, getting ready to rumble. Are you ready? Here she comes, Lisa Messina.
3: This is the Freddy Cannon Show.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
14: Koffie Compleet.
13: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
15: Ik ben een gebruiker.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Oh, de 1395 AM
17: is er even niet.
16: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
17: Nu
16: op 1098.
17: En via de digitale kanalen.
16: 10 jaar Radio Seabreeze.
18: 10 jaar Radio Seabreeze.
17: Radio Seabreeze.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Joop, je staat al een kwartier onder de douche, moeder. Joop, wil niet uit de badkamer komen?
2: Joop, kwaar jongen, ik waarschuw je, hoor. Ik roep je vader. Vader?
3: Joop, dit is je vader als je... Meneer uit die badkamer komt, Joop, spreek tegen je vader.
4: Geef mij maar een Kodak cadeau, geef mij maar.
5: Er is een Kodak cadeau voor iedereen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via